0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van
9: Kester. Ik ben Marcia van
8: Kerk
9: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de

0: 90 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalatenschap.

0: Laten.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?

0: Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
4: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag willen we gaan beginnen met een tekst uit Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik jullie na. Mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Misschien zijn jouw omstandigheden vandaag niet echt rooskleurig. Laat dan deze tekst eens goed op je inwerken. Het is geen loze belofte.

Ik herhaal, wees sterk en moedig en laat u niet door angst verlammen. Want de Heere uw God is met u, waar u ook gaat. Jozua 1, vers 9. Prachtige woorden die God tegen Jozua sprak, maar die ook wij ter bemoediging ter harte mogen nemen.

Doe alles wat u in woord of daad verricht, in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem. Colossense 3, vers 17. Dat is een pittige opdracht, maar het proberen zeker waard. Het zuivert je leven.

Liefde en trouw zullen je niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. Spreuken 3, vers 3. Twee belangrijke ingrediënten in het leven. Liefde en trouw. Probeer vandaag liefde te geven aan ieder die op je pad komt. En wees trouw in grote en kleine dingen.

Het ware licht was er, dat elk mens verlicht en dat in de wereld moest komen. Het was in de wereld, een wereld die door hem was ontstaan en die de wereld en die wereld heeft hem niet erkend. Johannes 1, vers 9 en 10. Wat zeg je? Ken je God eigenlijk niet? Geen probleem voor hem. Hij kent jou namelijk wel en wil de kennismaking graag uitbreiden.

Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons, die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Efeze 2, vers 4 en 5. Dat is mooi, hè, dat laatste zinnetje. Deze boodschap is ook voor u en mij bestemd.

Luister, Heer, ontferm u over mij. Laat zien dat u mijn helper bent. Psalm 30, vers 11. Lijkt het alsof je gebed niet hoger komt dan het plafond? Geen probleem. God woont onder hetzelfde dak als jij.

Zing voor de Heer, want Hij deed grootse dingen. Laat het bekend zijn over heel de aarde. Jesaja 12, vers 5. Onze Heer verdient onze lof en eer. Deel de goede boodschap uit aan ieder om je heen. We zijn hiermee alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods liefde, nabijheid, rijke zegen en vrede in uw hart toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er...

Kerkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt en alle luisteraars van de rest van Nederland. Tot ongeveer 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek en om 9:30 zullen we de kerkdienst gaan luisteren van de Ichterskerk in Reewijkbrug, die geleid zal worden door dominee E.C. De Waard. Na de intromuziek zullen we beginnen met het nummer Ik ben verblijd, een bewerking van Psalm 122 door het Hollandkoor.

U luisterde zojuist naar het lied Ik zag het nieuwe Jeruzalem. Het volgende muziek waar we naar gaan luisteren is Psalm 107 door Deo Juvante en het Urkamannenkoor Halleluja. En daarop volgt Psalm 108 door het grootste Nederlands Johannes de Heerkoor.

We luisteren nu nog naar het lied Eens breekt in mij het zilveren koord van Jaap Kramer. En dan zullen we zo meteen om 9:30 overschakelen naar de dienst van de Ichterskerk, waar dominee E.C. de Waard zal voorgaan. De organist van de dienst is Mark Koudijzer. En de bijbellezing is uit Hebreeën 12, vers 25 tot hoofdstuk 13, vers 6. En de dienst zal beginnen met de voorzang, psalm 23, vers 1 en 2.

gemeente, hartelijk welkom. Zo u jij hier wezen, als u met ons verbonden bent. Als je als gast deze dienst meebeleeft, weet u ook van harte welkom. Jongens en meisjes, hier ook bij de gemeente, fijn dat jullie er zijn. Bijzonder welkom aan de gastpredikant, dominee De Waard uit Amstelveen. En ook een hartelijk welkom aan de luisteraars en kijkers die deze morgen met ons zijn verbonden via de plaatselijke omroep Kerkplein 15. In verband met de vakantieperiode vindt de gezamenlijke avonddienst vandaag plaats in de dorpskerk. Deze begint om 6:45. De kerkraad nodigt u hartelijk uit om deze dienst bij te wonen. Er zijn 3 collecten. Deze dienst wordt gecollecteerd in 2 rondgangen. De derde collecte is bij de uitgang van de kerk. U kunt ook digitaal geven. De eerste collecte is voor het werk van de kerkraadmeesters. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde collecte is voor het GZB-project 1027 voor ondersteuning gemeenschappen in Turkana. Ter inleiding zingen wij op Psalm 23, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we samen gaan zingen op Psalm 146, het derde vers. We staan in deze dienst stil bij een gedeelte uit Hebreeën 12 en 13. En daar past Psalm 146 ook heel mooi bij. Straks gaan we die ook weer zingen. We zingen nu het derde vers van 146.

We luisteren naar Gods goede geboden en daarna gaan we zingen lied 360 vers 1, 2 en 4. Dat is een lied dat gaat over wat geloven is. Misschien vind je dat wel moeilijk. Nou, zing en luister dan maar goed mee zo dadelijk wat geloven nu uiteindelijk is. En in dat geloof horen wij ook de wet van God en verlangen wij om die wet te houden. God sprak en hij spreekt vandaag deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een wetgeleerde vroeg om Jezus te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Barmhartige Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij komen bij u op deze prachtige dag. Wat een heerlijke dag. Omdat vandaag de opstandingsdag van uw lieve Zoon, onze Heere, is. Op deze dag, de zondag, de eerste dag, stond Hij op. Overwon Hij dood en graf. En als onmiskenbaar teken daarvan hebt u, o Vader, Hem opgewekt uit de dood. Opdat iedereen het zou kunnen weten. Niet alleen wij, maar heel de wereld. Dat u leeft en regeert tot in eeuwigheid. Dat u dood en hel en graf hebt overwonnen. En dat er bij u uitkomsten zijn tegen de dood. En wij moeten dat ook weten. Anders zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen, zegt Paulus. Als wij zo vaak zo indringend geconfronteerd worden met de dood, overal om ons heen, misschien ook wel heel dichtbij in onze familiekring, en dan niet te weten van de eeuwige hoop die in de naam van Jezus ligt, in zijn werk, dan zijn we arm. Heere, geef dat wij leven zullen uit die hoop. Dat wij niet slechts in naam christen zijn, maar in dat diepe geloof. En als we dat geloof nog missen, we hebben het gezongen, u geeft het geloof. Zo zegt uw woord het ook, het geloof is een genadegave van God. En dat betekent dat het niet maar voor een enkeling is, maar dat u royaal en mild bent in het geven. En dat als we het vertrouwen op u niet hebben, dat het bij u te krijgen is. En heren, dan worden wij straks ook door de prediking van uw woord daartoe opgeroepen. Om geloof te oefenen in een maat die voor geen enkel mens haalbaar is. Maar breng ons daarom bij u aan de voet van het kruis en geef ons dat wat nodig is. Daarom bad Augustinus en we bidden het met hem mee en met de kerk van de eeuwen. Geef wat u beveelt en beveel dan wat u wilt. Zo openen wij onze mond vanmorgen. En vragen wij het vrijmoedig van u, ja, eisen wij het vrijmoedig van u. Niet omdat wij rechten hebben, omdat wij in onszelf iets te eisen hebben. Maar omdat u zelf ons daartoe oproept. Omdat u ons zelf in het verbond van uw liefde hebt geplaatst. Omdat u het doopwater over ons voorhoofd liet gaan. Daarom komen we bij u. En bidden wij, Heere, vervul al uw beloften. Laat er geen enkele onvervuld blijven. Geef dat we vol mogen worden van uw liefde en genade deze morgen. U kent onze harten. U weet of dat wij u lief hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel, met heel ons verstand, ons denken. En met al onze kracht, met onze handen en onze voeten. U weet ook wat er aan zou kunnen ontbreken. Waar het schort aan de dienst aan u in ons leven. Heere, richt ons op u en maak ons aanbiddende christenen die door het vuur willen gaan voor u. Niet om er iets mee te worden, maar omdat u iets van ons gemaakt hebt. Namelijk geredde zondaren in het bloed van Jezus Christus. Laat zo heel Reeuwijk een tempel van u mogen worden. De gemeente, het dorp, de omgeving. En werk krachtig in ons midden en ook door ons heen. Zegen ieder ook die met ons verbonden is. Thuis, op de vaste plek misschien wel. Of zomaar ingeschakeld via de kerkradio. De regionale omroep.
Zegen ook diegenen die misschien toevallig een fragment oppikken en blijven haken. Laat het ook gebeuren, heren. En werk op die manieren die wij niet voor mogelijk houden. Die wij misschien niet eens durven bidden. U bent een God die boven bidden en denken ons wil verhoren. Een God die uw genade groot wil laten zijn. En die uw eer wil vergroten. Doe het dan, heren. Omwille van uzelf. Wij vragen het. Uit genade. Amen. We openen Gods woord in de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 12. Dan beginnen wij vanaf vers 25 te lezen tot en met hoofdstuk 13, het zevende vers. Het tekstgedeelte is hoofdstuk 12, vers 28 tot en met hoofdstuk 13, vers 6. Met bijzondere nadruk op hoofdstuk 13, vers 2a. We gaan dat eerst met elkaar lezen. Hoor het woord van God. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen. Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in der tijd de aarde aan het wankelen. Het was dus Christus die sprak door de stem van Mozes. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zou ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dus dat koninkrijk dat wankelt nooit en de rest dat vergaat, laten wij daarom aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied, want onze God is een verterend vuur. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Dit is het woord van God. We letten dus in het bijzonder op hoofdstuk 13, vers 2. Vergeet de gastvrijheid niet. En we gaan dat plaatsen in het verband van dit gedeelte, wat we met elkaar gelezen hebben. Wij gaan eerst nog zingen. We doen dat uit Psalm 146. En daarna kunnen de kinderen naar op stap gaan. Dus we zingen Psalm 146, vers 5. Het is de Heere die het recht van de armen, daar hebben we van gelezen, en van de verdrukten gelden doet. En we zingen ook vers 7, moet dat zijn. Ik heb vers 8 per ongeluk opgegeven. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Dus 146 vers 5 en niet vers 8, maar vers 7.

Gemeente, vanmorgen dus de Hebreeënbrief. En dan wil ik even beginnen bij hoofdstuk 12, vers 28. Ik zou zeggen, hou uw Bijbel erbij vanmorgen. Bent u vast wel gewend, maar ik zeg het toch maar even. Waar het me even om gaat, zo aan het begin van de preek, is dat wij de verbinding gaan zien tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. En hoofdstuk 12, vers 28 wil ik eigenlijk allereerst even in vragende vorm laten horen. Die zouden we in vraagvorm, zeg maar, ons mogen stellen. En moet je even bedenken, we zijn aan het eind van deze Hebreeënbrief gekomen. Bijna aan het slot. Je hebt dus eigenlijk die hele brief gelezen. Daar zou je even vanuit mogen gaan. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen. En daarom is het helemaal niet gek om aan het eind van die brief de vraag te stellen. Heb je verlangen gekregen? Is het verlangen gevoed door wat er in die brief is gezegd? Om de Heere te dienen op een hem welgevallige manier. Dat is eigenlijk de vraag die we naar aanleiding van hoofdstuk 12, vers 28 onszelf stellen. Hebben wij verlangen gekregen? Is het verlangen gevoed om de Heere te dienen op een hem welgevallige manier? Vanwege wat er gezegd is in deze brief. En voor een christen is dit een open deur vanmorgen. Als je beleidt christen te zijn en je neemt die belijdenis een klein beetje serieus, dan is het antwoord natuurlijk ja. Natuurlijk is het je verlangen om de Heere te dienen op een hem welgevallige manier. Als dat je verlangen niet is, schrap dan alsjeblieft de belijdenis dat je christen bent uit je boek. Beter nog, ga je belijdenis serieus nemen. Dit is wat een christen verlangt, om God te dienen op een hem welgevallige manier. En een andere christen is er niet. Is de enige christen die recht van spreken heeft. En je ziet dat, je snapt dat, je ervaart dat als je terugkijkt in het Bijbelboek Hebreeën. Feitelijk is dit Bijbelboek, zo zijn we het gaan noemen, één lange preek, lang, valt eigenlijk ook nog wel mee. 35, 40 minuten als je alles doorleest op een beetje een preektoon. Maar het is één groot loflied op Christus. Geeft dus ook een heel mooi antwoord even tussendoor op de vraag, waar moet een preek nou over gaan? Waar moet een preek aan voldoen? Misschien hebt u een hele waslijst, dat kan. Maar dit is de kern. Jezus Christus. Daar moet het in de preek over gaan. Altijd maar weer. Eén groot loflied op Christus. Zomaar even een paar dingen die in de Hebreeënbrief naar voren komen. Jezus Christus is meer dan Adam. Dat wil zeggen, Adam was een mens die in zekere zin heel dicht bij God leefde. Hij hoorde zelfs aan de wind van de dag of de Heere God aanwezig was in het paradijs of niet. Nou, meer nog dan Adam is Jezus Christus de enige geboren zoon van God. Adam wordt in Lucas 3 zoon van God genoemd. Jezus was meer nog dan Adam, zoon van God. Hij is de enige geboren zoon van God. Hij komt uit de Vader voort. En in tegenstelling tot Adam bleef hij wel overeind toen hij verzocht werd. Dus Christus meer dan Adam. Hij is meer dan Mozes. Hoofdstuk 3. En Mozes was een dienaar in Gods huis en hij was een trouwe dienaar. Jezus Christus is zoon in Gods huis. Hij heeft kindsrechten, zou je kunnen zeggen. Hij is niet maar een dienaar of een dienares. He, zoals je dat vroeger ook wel had. Dan had je het dienstmeisje en de knecht, zeg maar. Jezus is de zoon die in de volle rechten deelt. Hij is meer dan Aaron.
Aaron, de hoge priester in de Bijbel, in het Oude Testament. Jezus is de betere hoge priester. De hoge priester die blijft tot in eeuwigheid, die je niet iedere keer weer in hoeft te werken. De hoge priester die stierf en dan moest er een nieuwe hoge priester komen. En die moest ook het vak zogezegd weer leren. Die moest de mensen leren kennen, niet onbelangrijk. De hoge priester moest ook voorbeden doen. Nou, ik ben ook gevraagd om straks voorbeden te doen. Ik heb altijd zoiets als de eigen predikant er is, doe dan alsjeblieft het maar zo, broeders, dat de eigen predikant voorbeden doet. Die kan dat veel beter dan ik. Ik ken u niet. Dus ja, ik ga straks bidden voor. Ik doe het graag hoor, maar ja, Lars Polman, ik weet niet eens waar je zit. Ik weet niet eens of je er bent. Gert Eikelboom, mevrouw Riek Reineveld. Ik ga met alle liefde voor u bidden, maar ik weet niet wie u bent. Nou, Jezus Christus is de eeuwige hoge priester. Dan heb je tijd om mensen te leren kennen. Dan kun je betrokken voorbeden doen. Snap je het verschil? Nou, zomaar even een paar dingen. Jezus Christus is veel beter dan Adam, veel beter dan Mozes, veel beter dan Aaron. En om er één tekst dan uit te lichten.

Van hoofdstuk 12. De wedloop, de renbaan van het geloof. Je kent het wel. En hij kijkt naar dat kruis. En hij ziet iets achter dat kruis. En vanwege datgene wat hij achter dat kruis ziet, rent hij door naar dat kruis. En gaat hij hangen aan dat kruis. En wordt hij opgewekt na dat kruis. En dat alles om de vreugde die ergens daarachter ligt. En om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En de schande van het kruis was echt ontzettend groot. Wat is de vreugde? Ja, dat is het zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat is wat voortdurend is gezegd over Jezus Christus. Dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dat belijden we ook. Hè? Vanmiddag zal het ook weer klinken, vanavond. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat is niet alleen de vreugde van Jezus Christus. Niet zomaar dat zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Nee, het evangelie is dat Jezus Christus er vreugde in heeft om te zitten aan de rechterhand van zijn Vader met zondaren. Met zijn volk, met zijn bruid, met zijn kudde, met zijn schaapjes. Dat is het evangelie. Dus Jezus Christus, die wordt ons in hoofdstuk 12 vers 2 geschilderd als de gelovige bij uitstek die zich doodrent in de renbaan van het geloof, omdat hij de vreugde in heeft om straks met zondaren bij zijn Vader te zijn. Daarom zegt hij ook tegen zijn discipelen bij het laatste avondmaal: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met jullie te eten. Ik, Jezus Christus, met jullie zondaren. Jullie die me straks allemaal gaan verlaten. Ik heb er vurig naar verlangd. Daarom zegt hij: Vader, ik wil dat waar ik ben ook diegenen bij me zijn die u mij gegeven hebt. Dat is het evangelie. Dat Jezus Christus er naar uitziet om u zondaar, zondares straks in de hemelse heerlijkheid te ontvangen. Kom in, gezegene van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat ik voor jou gekocht heb om samen met jou in het koninkrijk van mijn Vader te zijn. Dus een christen is iemand die kan zeggen: ik heb een heiland die heeft zich doodgerend voor mij uit pure liefde om met mij te zijn in zijn koninkrijk. Als je het zo bekijkt, dan is het toch onmogelijk dat je hoofdstuk 12 vers 28 niet in je hart geschreven krijgt. Dat kun je toch niet meer voorstellen. Dat hoop ik in ieder geval. Dat je inmiddels zoveel van het evangelie hebt gehoord, dat je je niet voor kan stellen dat een christen iemand zou zijn die zijn God niet graag dient op een hem welgevallige manier. Let trouwens even op dat hem. Hè? Op een hem welgevallige manier, staat er in vers 28. Misschien hebben wij wel de neiging om ervan te maken op een ons welgevallige manier. Dus dan moet God het doen met dat wat wij hem willen aanbieden. Met hoe ver wij willen gaan. Dat is natuurlijk hoogmoedig tot en met. Dat God het moet doen met wat wij hem willen aanbieden. Zo ging dat bij Kain ook. God moest het doen met wat Kain hem wilde aanbieden. Zo gaat het vaker. God vraagt niet de lammetjes met gebroken poten. Hè? God vraagt een volkomen lam als offer. Dat is niet voor niks. En de kinderen snappen denk ik ook wel dat je graag een cadeautje zou willen krijgen wat jij mooi vindt. Hè? Stel, je bent jarig en je speelt misschien wel eens met buurmeisje. Je bent zelf een jongen, ja, dan wil je niet graag een cadeau krijgen wat jouw buurmeisje mooi vindt. Dan loop je straks in een roze prinsessenjurk. Daar zit je denk ik niet op te wachten. En andersom hebben de meiden dat natuurlijk ook. Dat je niet graag een cadeau krijgt wat jouw buurjongen leuk vindt. Wie weet wat je dan krijgt. Misschien hou je helemaal niet van voetballen of zo. Dus als je van iemand houdt, dan geef je iets wat de ander mooi vindt.

Nou, zo is het in het leven met God ook. Als u werkelijk God lief hebt, dan geeft u hem wat hij graag wil hebben. Dan laat u zich gezeggen door hem. Dan draaien we het niet om dat hij zich moet laten gezeggen door ons. Dan zouden we van onszelf de koning maken en van hem de onderdaan. Dus God dienen op een hem welgevallige wijze en anders is het afgoderij. Nou, en dan komt natuurlijk de vraag op, en dat is de verbinding tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Hoe ziet dat God dienen op een hem welgevallige manier er dan uit? Dus als uw hart is ingewonnen, dat hoop ik, ik wil God dienen op een hem welgevallige manier, dan is de vraag hoe dan? Nou, dat staat in hoofdstuk 13. En dan moet u even bedenken, dit is dus één preek. En alle opschriften en hoofdstukverdelingen en paragraafverdelingen en zelfs de versindeling die wij in onze Bijbel hebben staan, die is niet geïnspireerd. Dat is niet het onfeilbare woord van God. Het is een hulpmiddel. Het is een belangrijk hulpmiddel. Ik zou amper kunnen preken zonder hoofdstuk en versindeling. Dan zou ik telkens de hele tekst voluit moeten lezen. En dan zou ik moeten zeggen, ja, dat is 2, 3 bladzijden terug of zo staat dat ergens. Dan zou je het helemaal nooit kunnen nazoeken. Dus het is een groot hulpmiddel. Maar het is niet onfeilbaar. En soms is de versindeling best wel hinderlijk. Dan wordt er ergens een knip gezet dat je denkt, ja, maar de zin loopt gewoon door in de grondtekst. Nou, en dat is ook wel een beetje zo bij de indeling in hoofdstuk 12, zoals wij dat dan noemen, en hoofdstuk 13. Die preek die loopt natuurlijk gewoon door. U kunt mijn preek ook niet in 13 hoofdstukken uiteen knippen. En voor zover dat al kan, dan hebben natuurlijk die hoofdstukken wel met elkaar te maken. Ik heb het vanmorgen niet ineens over, weet ik veel, abortus of euthanasie. Het gaat vanmorgen over heel andere dingen. Er zit een bepaalde samenhang in die preek en die moet je niet doorbreken. Het gaat in hoofdstuk 13 dus niet, het spijt me voor de uitgever van de HSV, maar enige aansporingen, ik weet niet wat u daarin hoort, maar ik hoor daarin van, nou ja, goed, we hebben een hoofdmoot gehad en nu nog een paar losse, niet met elkaar samenhangende aansporingen. En misschien hoort u er wat anders in, prima, maar dit is wat ik erin las. En dat is in ieder geval niet de bedoeling. Dit zijn niet zomaar wat losse aansporingen die niets te maken hebben met het voorgaande. Integendeel, ze hebben daar alles mee te maken. Er moet dus een logisch antwoord zijn op de vraag, waarom gaat het in hoofdstuk 13 vers 1 en in hoofdstuk 13 vers 2 over broederliefde en gastvrijheid? Komt dat ineens? Zomaar? Uit de losse pols? Oh ja, jongens, daar is ook nog wat mee? Nee. Nee, dat heeft echt alles te maken met het voorgaande. Met dat God dienen op een hem welgevallige manier. Nou. Dus wat we tot nu toe gezien hebben is, een christen wil zijn God dienen. Dat kan niet anders als je kijkt naar hoe heerlijk Jezus Christus is. En de vraag is dus hoe? Hoe dien je God op een hem welgevallige manier? Nou, en dan is het antwoord kort gezegd dit. In dat u, jij en ik onszelf weggeven aan de ander. Dat is in de context van Hebreeën 12 en 13 God dienen op een hem welgevallige manier. Jezelf weggeven aan de ander. Nou, met alles wat ik nog ga zeggen, is dit dus de kern. Dat kun je opschrijven als je meeschrijft. Dat kun je onthouden. Jezelf weggeven aan de ander. Dat is namelijk de kern van de geboden die we in de eerste 5 versen van hoofdstuk 13 tegenkomen. En ik zeg het bewust even zo, geboden. Dit zijn niet zomaar raadgevingen, geen pastorale adviezen. Dit is geen liefhebberij voor de hobbyist. Dit zijn geboden. Met andere woorden, die gelden de hele gemeente van Jezus Christus in Reeuwijk bijeen. En er is heel veel te zeggen over die afzonderlijke geboden, maar ze hebben dus een bepaalde
kern. En die kern is jezelf weggeven aan de ander. En laten we dat even proberen te bekijken. We gaan niet alles helemaal uitputtend behandelen, maar op dat punt gaan we even die afzonderlijke geboden langs. Jezelf weggeven, nogmaals, aan de ander. Nou, dat eerste waaruit dat blijkt, dat is uit die broederliefde. Die broederliefde, die wordt geboden. Laat de broederliefde blijven. En de manier waarop dat gezegd wordt, daaruit blijkt dat die broederliefde er wel is of was, maar het staat onder grote druk. Daarom laat het blijven, het mag niet verdwijnen. Waarom staat het onder druk? Nou, omdat het een bepaalde inspanning vraagt. Daarom staat iets onder druk. Wat is er dan inspannend aan broederliefde? Nou, broeder, daar herken je het woord broer denk ik wel in. De Bijbel heeft het meestal niet over broers en zussen, maar over broeders en zusters. Dus de zusters die horen er helemaal bij vanmorgen. En ja, broers en zussen, wat dus de Bijbel broeders en zusters noemt, dat is familie. Je hebt misschien wel broers of zussen. En broers of zussen, die kies je niet uit. Die worden aan je gegeven. Nou, daar kun je heel blij mee zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je wel heel erg verschillend bent. Je hebt wel eens broers en zussen, dan wordt er gezegd, ze kunnen niet met en ze kunnen niet zonder. Nou, en dat is dan vaak in de kindertijd, maar ja, hoe ontwikkelt zich dat in de loop van de jaren? Misschien hebt u heel goed contact met uw broers en zussen. Misschien hebt u weinig contact met uw broers en zussen. Misschien hebt u oppervlakkig contact, misschien diepgaand contact. Misschien hebt u helemaal geen contact. Dat kan ook. Nou, familie is dus aan je gegeven. En dat betekent dat je nogal eens een flinke inspanning moet leveren om die familieband warm en goed te houden. Je moet moeite doen om je broer of zus te bereiken, omdat ze zo anders zijn dan jij. Andere smaken, andere voorkeuren, andere karaktereigenschappen enzovoort. En dat geldt natuurlijk in de gemeente ook. Je moet nogal eens moeite doen om die ander te bereiken, die zo anders in elkaar zit dan jij. Het tweede, ja, dus dan moet je iets van jezelf opgeven voor de ander. Je moet er moeite voor doen. Het gaat niet vanzelf. Tweede, vergeet de gastvrijheid niet. Ik kom zo nog wat uitvoeriger terug op dit vers en ook op de vertaling. Maar in dat woordje gastvrijheid, hè, daar zit iets in van inschikken. Iets van jezelf opgeven. Als je een gast in huis hebt, dan moet je soms letterlijk, maar anders wel figuurlijk, een beetje inschikken. Je kunt niet meer helemaal datgene doen wat je gewend bent. Misschien heb je in de vakantie wel logees in huis gehad, een vriendje of vriendinnetje te logeren, of een neefje of een nichtje. Nou, dan zul je misschien wel merken dat je ouders net even bepaalde dingen wat anders doen dan anders. En je moet afspraken maken wie gebruikt wanneer de badkamer en dat soort dingen. Dus je moet een beetje inschikken en je geeft iets van jezelf op voor de ander. We gaan het zo nog wat uitdiepen. Het derde vers. Denk aan de gevangenen. En denken aan, voor de goede orde, betekent in de Bijbel altijd dat je niet alleen met je hoofd denkt aan iemand, maar dat er vervolgens ook iets met je handen gebeurt. Hè? Als God denkt aan zijn verbond, dan gaat hij optreden voor zijn volk. En als de Israëlieten schreeuwen vanuit Egypte, God help ons, dan denkt de Heere aan zijn verbond. En dan gaat hij Mozes naar de farao sturen en dan komen er die 10 plagen en uiteindelijk bevrijdt hij zijn volk uit Egypte. Dat is denken aan in de Bijbel. Dus het gaat hier niet alleen over laten we aan de gevangenen denken in onze voorbeden. Dat ook, maar er zit ook wel concrete actie aan verbonden. En ja, tijdens het onderzoek van de preek ging ik dit vers wat uitdiepen en misschien is het toch goed om een paar dingen
te noemen om te zien hoe diep en hoe ver dit ook gaat. Bij een gevangene werd dat wel heel pijnlijk soms, wat dat denken aan allemaal betekende. En ja, dan merk je dus dat er echt iets van jezelf gevraagd wordt, om iets van jezelf te geven aan de ander. Zorgen voor een gevangene, dat kon je een hoop geld kosten. Gevangenen kregen vaak te weinig te eten in die tijd. Niet zo weinig dat je doodhongerde, maar ook niet zoveel dat je nou behoorlijk aankwam, zo gezegd. Je kreeg te weinig. Dus als je naar een gevangene toe ging, wat deed je dan? Ja, dan nam je een pakketje eten mee. Op wiens kosten? Ja, die van jezelf natuurlijk. En als je dan bij een cipier kwam, kon het zomaar gebeuren dat die cipier zei, wat ga je doen? Nou, ik wil graag die en die bezoeken. Wat heb je bij je? Eten? Ja, dat bedoel ik niet. Geld natuurlijk. Hoeveel geld heb je bij je? Ja, ik heb 100 euro mee. 50 euro, dan mag je door. Nou, kies maar. Of je betaalt niks en je gaat onverrichte zaken terug, of je betaalt. Cipiers waren zo corrupt als wat. Dus dat kon je lieve duit kosten. Iedere keer als je een gevangene bezocht, het ging er niet zo eerlijk aan toe als bij ons, met bezoekuren en dat soort dingen. Het kostte je vaak ook goede moed. Processen konden uitzichtloos zijn in die tijd. Nota bene, de apostel Paulus heeft 2 jaar zonder enige vorm van proces vastgezeten onder Felix en Festus. Waarom? Omdat ze de Joden een gunst wilden bewijzen. En omdat ze hoopten om steekpenningen te krijgen. Ze waren corrupt. En dan had je nog het beste van de beste. Want het Romeinse recht, dat stond echt, ja, als om door een ringetje te halen bekend. Dat was het beste wat je krijgen kon. En als dat al zo corrupt was, hoe was de rest? En het kostte je ook je goede naam. Als jij een gevangene bezocht. Kijk, bij ons is het bezoeken van gevangenen iets nobels. Iets eerbaars. Als je zegt dat je dat doet, dan denken mensen, of ze nou christen zijn of niet, tjoh, dat is toch eigenlijk wel heel mooi werk. Nou, in die tijd was dat niet zo. Dan was je raar, dan was je achterlijk dat je zoiets deed. Gevangenen, dat waren geen mensen, dat waren net als slaven. Dat was bezit, daar kon je mee doen wat je wilde. Dat was potentieel leeuwenvoer, dat ook. Dus het kostte je goede naam. Het kon je zelfs je vrijheid kosten. Nou, zomaar even een paar dingen waardoor je denk ik wel proeft dat wat hier staat in die eerste 5 versen, dat echt niet zomaar iets is. Dat hier echt, echt heel veel van je gevraagd wordt, christen. Het raakt zelfs het huwelijk. En juist hier is het wel van belang dat we dus even goed scherp hebben dat het hier niet gaat over enige aansporingen. Je zou je kunnen afvragen, je hebt dat derde vers gehad, denk aan de gevangenen. En laat het huwelijksbed onbevlekt zijn. En dan gaat het ineens over het huwelijk. Even parafraserend gezegd, heb geen seks buiten het huwelijk. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. En je kunt je afvragen, waarom wordt dat nu weer hier gezegd in deze brief? Nou, dat is niet zomaar. Want wat doe je in feite als je seks hebt buiten het huwelijk? Nou, dan weiger je eigenlijk om dat benodigde stukje toewijding aan elkaar te geven. Je behoudt je het recht voor, dat bestaat helemaal niet dat recht, maar je denkt dat het bestaat en je houdt het jezelf voor, dat je je ten alle tijde terug kan trekken uit een definitieve vorm van verbinding. Dus je neemt wel iets van de ander, namelijk diens lichaam, diens maagdelijkheid, maar je geeft jezelf niet aan die ander. Het is dus een nemende beweging. Seks buiten het huwelijk is hyper-egoïstisch. Het is gewoon smerige rotzooi. Alleen al daarom. Om wat je daarmee doet. Je neemt iets van de ander zonder jezelf te geven aan de ander. Maar er is vergeving. Laat dat ook even duidelijk gezegd zijn. Er is vergeving voor de grootste van de zondaren, ook hierin. Het laatste.
dat gaat over geld. Dat is ook altijd een dingetje. En dat is dus, staat in hetzelfde rijtje als overspel. Dat willen wij nog wel eens vergeten. Vroeger was het zo dat als je voor het zevende gebod, als je daar in overtreden had, dan moest je schuldbelijdenis doen. Maar voor buitensporige rijkdom werd geen schuldbelijdenis gevraagd. Dat is wel een beetje meten met twee maten. Wat dat betreft is het niet verkeerd dat we geen publieke schuldbelijdenis meer hebben voor alleen het zevende gebod. Ik zou alleen soms willen dat we ze voor alle geboden hadden. Beleid elkaar de overtredingen, is een Bijbelse opdracht. Goed, geld dus, daar heeft de Bijbel ook veel over te zeggen. Ons gedrag moet zonder geldzucht zijn. Ook geldzucht is egoïstisch. Want je neemt daarmee dat wat een ander nodig heeft. Je geeft jezelf niet aan de ander, maar je neemt eerder van de ander. En soms is dat die heel concrete ander die voor je staat, die iedereen kan zien. Ik denk dat het ook heel gemakkelijk die ander is die aan de andere kant van de wereld zich bevindt. Die we niet zien, maar die we wel benadelen doordat we niet dieper in de buidel willen tasten. Hebben. Nou, even dus de samenhang. God dienen op een hem welgevallige wijze. Hoe vindt dat plaats? Kort gezegd, door jezelf te geven aan je broeder of zuster. Ook als die broeder of zuster heel anders is in bepaalde opzichten. Door jezelf te geven aan de vreemdeling. Tweede vers. Door jezelf te geven aan de gevangene die niets meer heeft en niets meer is. Derde vers. Door jezelf te geven aan één man of één vrouw. Vierde vers. En door jezelf te geven aan de armen. Vijfde vers. Dat is eigenlijk wat er staat in die eerste vijf versen. Nogmaals, er is meer over te zeggen, maar voor wat het overzicht betreft laten we het hier even bij. Ik wil nog even iets dieper ingaan op dat tweede vers. Want daar zit eigenlijk alles in. Daar zit de diepte in. En ook het geheim voor dit extreme leven. Ik krijg nogal eens dat verwijt. Dat leven dat u voorschrijft, dominee, dat is extreem. Klopt. Dit is ook extreem. Laat het maar gezegd zijn. Laat het maar duidelijk zijn. We doen er geen millimeter aan af vanmorgen. Dan doen we het woord van God niet recht. Maar er is natuurlijk ook een geheim voor een extreem leven. We baden net met Augustinus. Geef wat u beveelt. En beveel daarna wat u wilt. Nou, dat is eigenlijk de beweging van deze preek. Dus het leven, eenvoudig gezegd, van een christen, van een volgeling, een discipel van Jezus Christus, is inderdaad niet eenvoudig. Er wordt een hele hoop van je gevraagd. Ja, dat heb je goed aangevoeld vanmorgen. Maar er is een geheim. En via dat tweede aspect gaan we daar uitkomen. Vergeet de gastvrijheid niet. In het Grieks staat er letterlijk eigenlijk heel iets anders. In het Grieks staat er letterlijk, zie de liefde voor de vreemdeling niet over het hoofd. En twee woorden moeten we dan even onderstrepen. Liefde en vreemdeling. Zie de liefde voor de vreemdeling niet over het hoofd. Liefde, dat woord, dat zijn we eerder tegengekomen. Namelijk in vers 1. Laat de broederlijke liefde blijven. Broeder. Liefde, moet ik eigenlijk zeggen. En je ziet dus een bepaald woordspel tussen vers 1 en vers 2. In vers 1 gaat het over liefde en in vers 2 gaat het ook over liefde. Liefde voor de broeder, vers 1. En liefde voor de vreemdeling in vers 2. En in het Grieks is het ook allebei één woord. Philadelphia staat er in vers 1. Liefde voor de broeder. Voor de Adelphos, broeder. En Philoxenia in vers 2. Liefde voor de vreemdeling, de xenos. Xenofobie, kent u dat woord?
angst voor vreemdelingen betekent dat. Dat is dus afkomstig uit het Grieks. Xenofobie, angst voor de vreemdeling. Philoxenia is liefde voor de vreemdeling. Dus er zit een verband tussen vers 1 en 2. Maar dat tweede vers gaat wel een heel stukje dieper dan dat eerste. Want ja, liefde voor de broeder, hoe anders die broeder ook is, het is wel een broeder of zuster. En dat betekent, en want dat is wat je nodig hebt om broeder of zuster van elkaar te zijn, betekent dat er tenminste een stukje verbinding is in de Heer Jezus. Dat je allebei levende kennis hebt aan Jezus Christus. Anders ben je geen broeder of zuster van elkaar. Dus daar is een bepaalde verbinding. Je bent in de diepste dingen van het leven geen vreemdeling van elkaar. We hebben net een paar weken achter de rug van vakantie met de reisorganisatie Vakans. En als parkdominee dan sta je dus voor een hele diverse groep aan mensen. Want ja, reformatorisch, maar het is van PKN tot oud-gereformeerd. En toch mag je dan soms een stukje eenheid in de Heere Jezus ervaren. Ik herinner mij nog een gesprek dat iemand zei, ja, ik zou misschien van huis uit de dingen wat anders verwoorden. Maar ik herkende wel dat wat gezegd werd over de Heere Jezus. Nou, op zo'n moment heb je verbinding. Op zo'n moment mag je dus ervaren dat je broeder of zuster bent. Maar met die vreemdeling is die verbinding er niet. En dat is nou juist het hele punt. Want het is een vreemdeling. En je moet echt recht doen aan dat woord vreemdeling. Er zijn verklaarders die zeggen, het gaat hier over gastvrijheid voor geloofsgenoten. En dan wijzen ze vaak naar het voorbeeld van Paulus, die gebruik moest maken van gastvrijheid van mensen die dus het geloof deelden. En die hem dan ontvingen in huis. Nou, dat valt er ook wel onder, maar liefde voor de vreemdeling, hè, staat er letterlijk. Er staat niet liefde voor de geloofsgenoot. Liefde voor de vreemdeling. En dat betekent dat je niet weet wat je in huis haalt. Dus je wordt hier, jawel, opgeroepen om je huis te openen voor mensen die je niet kent. En waarvan je dus ook niet weet of dat ze je ooit iets terug kunnen en willen geven van wat jij aan hen geeft. En dat is nou juist het punt. Jezus zegt tegen de fariseeën, dat is wel lekker makkelijk, hè, dat jullie elkaar uitnodigen voor de maaltijd. Je weet gewoon dat je terug uitgenodigd wordt. He, als Simon de fariseeër Jantje de fariseeër uitnodigt, dan weet hij dat Jantje hem volgende week ook weer uitnodigt. En dan heeft hij terug wat hij gegeven heeft. Ja, dan heb je niet echt gegeven. Dan heb je elkaar eigenlijk niet echt uitgenodigd. Dat doet de wereld ook. We kijken toch in ons uitnodigingsbeleid naar of je door hem of door haar ook bent uitgenodigd. Of gaat dat anders bij u? Je denkt, ja. Vorige keer op de verjaardag was ik, ja, niet welkom is een groot woord, maar ik heb geen uitnodiging meer gekregen. Dus nou ja, laat het andersom dan ook maar zitten. Zo gaat dat, toch? Maar je wordt hier gevraagd om anders te zijn dan de mensen om je heen. Wij zijn geneigd, zeker als Nederlanders, om alleen mensen toe te laten in onze kring die we vertrouwen. Onze voordeuren die zijn heel dik, hoor. Ook al zijn ze van het dunste hout wat er is, ze zijn heel dik. Ze gaan alleen open voor de mensen die wij vertrouwen. Zo zitten wij Hollanders in elkaar. En weet u, ik snap dat heel goed. Ik heb ooit een keer een man meegenomen. Ik zag hem zitten in het bushokje. En hij zag, ja, vergeef me dat ik het zeg, maar hij zag er al wel een beetje uit als een zwerver. Niet alleen zijn broek was kapot, dat is tegenwoordig mode, maar zijn sokken ook. En zijn schoenen zagen er ook niet meer al te best uit. En ik dacht, als ik terugkom van boodschappen doen en er zit er nog, dan hoop ik dat ik de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest ontvang om hem mee te vragen. Nou, dat was zo. Dus ik vroeg hem mee naar huis. Het was winter, het was koud. Ik zeg, heb je zin in een warm bakje koffie? Ja, dat had hij wel. En hij liep met me mee. En ik had er eigenlijk binnen een minuut al spijt van dat ik hem meegevraagd had. Want ik vroeg natuurlijk, waar kom je vandaan? Wie ben je en zo? En ik merkte ook wel dat hij zat te trillen als een drilboor. En ja, hij had een verhaal. Hij was duidelijk
of onder invloed van drugs, of onder invloed van het feit dat hij geen drugs had. Maar hij vertelde een verhaal dat hij een of ander bendelid was en dat hij vanwege een moord was gevlucht. Ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat ik van het verhaal moet denken, maar het voelde niet zo heel comfortabel. Dat kun je wel voorstellen, denk ik. En, nou ja, thuisgekomen deed ik de deur open. Mijn vrouw die had ook zoiets, wie heb je nou meegenomen? En hij kreeg een bakje koffie. We hadden net 4 nieuwe stoelen. Hij zat al trillend een bakje koffie op te drinken. En we hadden, eerlijk gezegd, misschien wel meer angst voor onze nieuwe stoelen dan voor wat die man te zeggen had. Het was vreemd. Hij had duidelijk ook niet onze gewoontes en onze gebruiken. We probeerden een link te leggen naar het evangelie. Nou, dat lukte ook voor geen meter. En zodra hij zijn koffie op had, en met de laatste slok was het in gebroken Engels: I have to leave now, thank you, bye. En weg was hij. En ik weet nog steeds niet tot op de dag van vandaag wat dit nou voor nut heeft gehad. Ik heb die man nooit meer gezien. En toch op grond van Hebreeën 13 vers 2 moet ik zeggen dat dit blijkbaar God welgevallig is geweest. Misschien hebt u ook wel een soortgelijk verhaal. Blijkbaar is dit God welgevallig geweest. Waarom? Nou, hier is het geheim. Dit kun je alleen doen, en dat was op dat moment door genade een klein beetje zo, tot Gods eer. Dit kun je alleen doen als je put uit de juiste bron. Daarom geeft zo'n daad God vreugde. Daarom is dit leven God welgevallig. Je kunt alleen jezelf geven aan de ander als je put uit de juiste bron. De liefde die hier wordt beschreven, in die radicale broederliefde, in die liefde voor de vreemdeling, in die kostbare zorg voor de gevangenen, in dat radicale huwelijkse toegewijd zijn en dat rücksichtloos afzien van drang naar geld, kan er alleen zijn als je leeft uit een andere bron. Als je tapt uit een ander vaatje dan waar de wereld uit tapt. Je moet als mens altijd ergens op leunen. En dat is of op God of op mensen. Nou, Psalm 146 waarschuwt ons voor dat vertrouwen op mensen. Zou je je hoop op mensen bouwen? Stel je hoop op God, zeggen de psalmen. Je bron moet God en God alleen zijn. Een bron buiten jezelf en buiten even onbetrouwbare mensen als jijzelf. God alleen. En als laatste waar we bij stilstaan, de bron buiten ons. En die bron is Christus. We zien dat in het woordje broeder en in dat woordje vreemdeling. Ik wil alleen nog even kijken naar dat woordje vreemdeling. Dus opnieuw vers 2. We onderstrepen nog eens een keer dat woordje vreemdeling. Misschien ken je het lied wel. Eens was ik een vreemdeling. Nou, dat is het eigenlijk. Eens was ik een vreemdeling. Zo noemt Efeze 2 vers 12 ons xenoi. Vreemdelingen. Je was een vreemdeling voor God. Xenoi waren jullie voor God. Weet je nog wat het woord was? Hier in Hebreeën 13 vers 2. Philoxenia. Herken je datzelfde woord in? Philoxenia. En je was een xenos voor God. Je stond er helemaal buiten, wil dat zeggen. Je deelt niet in God, in Gods leven. En dan? Ja, dan komt God in zijn liefde, in je verloren leven, langs zij. En dan zegt hij, let op, ik wil een vreemdeling worden in jouw plaats. Nou, dat is het ultieme voorbeeld van gastvrijheid. Dat God zelf een vreemdeling wil worden in onze plaats. En dat die verloren zoon die bij de varkens zit, buiten het vaderhuis, verloren, vreemdeling in een vreemd land,
dat de ware oudste broeder Jezus Christus huis en haard de hemelse heerlijkheid verlaat om verloren zonen en dochters op te zoeken en thuis te halen. Hij wil een vreemdeling worden, verstoten, verschopt door mensen. Om de vreemdeling die ik van huis uit ben uit te kunnen nodigen in het vaderhuis en ons alles te geven. En nu mag ik, nu mag u, die van nature vreemdeling bent, thuis zijn bij God. Hebreeën 4 heeft het gehad over open toegang hebben tot de troon van de genade. Met vrijmoedigheid toegaan. Ik ben nu geen vreemdeling meer. Ik ben door de genade van de Heer Jezus Christus kind van God. Ik ben een broeder van Christus geworden. Nou, dan mag het geloof van morgen amen opzeggen op dat evangelie. En dat geeft je een bron om uit te leven. Het is de gevende liefde van Jezus die je alles geeft. Heeft nou die liefde van morgen je hart verbroken? En hoe weet je of dat het verbroken is? Nou, als er iets van die liefde zichtbaar wordt in die liefde van hoofdstuk 13. Als dat in bepaalde mate je leven wordt, dan heeft de liefde van Christus je hart verbroken. En zo niet, dan leven wij nog in verzet tegen God. Dan nemen wij diep in ons hart aanstoot aan Jezus. Want dan komt Jezus in zijn liefde langs zij. En dan gaat hij werkelijk langs zij. Want dan zoekt hij mij niet, omdat ik verloren niet ben. Maar dan zoekt hij die ander die wel verloren is. En Jezus zoekt wel de mens die net niet helemaal zo is als jij. Of beter gezegd, helemaal niet. Jezus zoekt wel die hoeren. En wel die tollenaars, hij is wel met ontferming bewogen. Rijk in erbarmen, Psalm 146. Als wij zeggen, ik ben geen zondaar, dan hebben we onze Bijbel nog niet goed gelezen. En als wij zeggen, ja, ik ben wel zondaar, maar moet je eens kijken naar hem of naar haar, dan kennen we ons hart niet. Laten we ons dan bekeren van onze vuile hoogmoed. Erkennen dat we langs de liefde van de Heer Jezus heen hebben geleefd. Leren van hem dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En je zult een leven ontvangen dat radicaal leert te putten uit zijn liefde. En vanuit die liefde schenkt hij ons een belofte. Vers 5 en 6. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Jezus Christus werd niet alleen een vreemdeling om ons binnen te kunnen laten in het vaderhuis. Dat ook. Maar hij schenkt je ook het kapitaal, het geld, het vermogen om de kosten van de liefde, de kosten van het vreemdelingschap te dragen. En eenmaal zond hij Abraham op reis en hij moest alles achterlaten. Zijn land, zijn familiekring enzovoort. Maar hij beloofde wel, ik zal je er brengen. En later, ik ben jouw loon, jouw schild. Zeer groot. In zekere zin ging Abraham dus zonder enige zekerheid op reis. Zonder familie die op zijn oude dag voor hem moest zorgen. Zonder landgenoten die hem kenden. Maar hij ging met zijn God die beloofde voor hem te zorgen. Op de reis van de grote voorbeeldgelovige Abraham was God zelf zijn kapitaal. En zo is het ook hier. Jezus Christus schenkt je een gevulde portemonnee om de kosten van deze liefde te dragen. Jezus weet wat deze liefde kost. Hij heeft zelf dat leven tot en met voluit geleefd. Meer dan wij allemaal bij elkaar zouden kunnen doen. Hij weet wat deze liefde je kost. En juist daarom staat er alles tegenover. Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Met andere woorden, ik ben jouw alles.
Ik ben jou meer waard dan alles in deze wereld. En ik voorzie in alles wat je nodig hebt. Ik zou je geen dag, geen moment loslaten of verlaten. Ik zou je nooit de rug toekeren. Je zult altijd aan mij genoeg hebben. Daarom kan een christen opgeroepen worden tot een kwistige levensstijl. Omdat er een God achter die christen staat die meer dan genoeg heeft. Daarom kun je mild en royaal uitstrooien, Psalm 112, aan alle zijden. Omdat de God van genoeg, van totale overvloed, achter je leven staat. En soms moet je daardoor anderen aan herinnerd worden. Dat laatste wil ik toch nog even belichten. Eigenlijk is de tijd om, maar goed. De Kerk van Nederland heeft dat nodig. Er is een reden dat die broederliefde als eerst wordt genoemd van al die geboden. Want in de gemeenschap van de broederliefde, daar wordt dit leven geoefend en nergens anders. Daar word je herinnerd aan de belofte. De Bijbel, en niet in de laatste plaats de Hebreeënbrief, staat vol met elkaar teksten. Noem er dan één als voorbeeld. Laten wij op elkaar letten. Hebreeën 10 vers 24. Laten wij op elkaar letten. In de gemeenschap van de broederliefde word je herinnerd aan die rijke belofte van God. Een westers individualistisch christen is geneigd om te vragen, wat is nou de toegevoegde waarde van die gemeenschap? Nou, allereerst, twee zie meer dan één. Ook als het gaat over Gods belofte. Een ander kan zomaar scherper zien welke belofte van God je helderder voor ogen moet staan dan nu het geval is. Je kan dus beter tegen elkaar zeggen, joh, jij in jouw situatie hebt deze belofte van God nodig. Vergeet dit woord niet, maar hij heeft toch gezegd dat. Denk daaraan. Maar vooral, je hebt elkaar nodig om elkaar die belofte van God voor te leven. Nergens anders dan alleen in de gemeenschap van de broederliefde krijg je te zien hoe rijk en onuitputtelijk die beloften van God zijn. Anderen hebben soms een leven dat je denkt, hoe doen ze dat? En dan ga je met ze in gesprek, dat doen we hopelijk. En dan merk je dat er een belofte in hun leven grond heeft gekregen, wortel heeft geschoten. En die belofte die drijft ze. En je denkt, is er zoveel te halen? Maar bij deze God, dat wist ik niet. En zo daagt de gemeenschap je uit om Gods beloften volstrekt serieus te nemen. Dus eigenlijk kun je geen christen zijn in die extreme Bijbelse zin van het woord. Zonder de gemeenschap. Zonder de broeder- en zusterliefde onderling. Door samen te luisteren. Op zondag en door de weeks. Naar wat hij spreekt. En elkaar daarop te wijzen. En zo kun je trouwens ook heel mooi de ouderen bij de gemeente betrekken. Juist diegenen die niet meer naar de kerk kunnen komen. En misschien is er wel een oudere die meeluistert en denkt, ja, alles goed en wel. Maar ja, op dit punt, hierin kan ik eigenlijk niet meekomen. Ik ben aan huis en haard gebonden. Nou, gemeente van Christus hier verzameld, zoek ze op. Geef ze de gelegenheid om hun huiskamer, hun woning open te stellen voor u, voor jou. Hou de Bijbelkring eens daar thuis. En open samen met hen het woord van God. En wie weet kunnen ze op een dag ook de vreemdeling, de buurman of de buurvrouw die u meeneemt naar de Bijbelkring, kunnen zij die ook ontvangen. En dan hebben we gemeenschap met elkaar in de naam van Christus, die ons vreemdelingen opzocht. Ik vat het samen in twee korte dingen. Eigenlijk hebben we twee dingen gezien. Allereerst is christenleven een leven waarin je alles wilt geven. Hoofdstuk 12, vers 28. Het verlangen is gevoed om hem te dienen op een hem welgevallige manier. Omdat je ziet op de liefde van Jezus. Voor mij, vreemdeling. En twee, het is ook een leven waarin je alles geven kunt. Want die Jezus die mij opzocht, die voorziet mij iedere dag met zijn belofte van meer dan genoeg. Amen.
Laten we zingen. Psalm 112, vers 3 en vers 5.

Er zijn een aantal punten van voorbeden en dankzegging. We bidden voor Lars Polman. Maandag begint hij aan de tweede serie chemokuren. Komende week moeten we daarvoor elke dag naar Utrecht. Deze week beginnen nieuwe behandelingen bij onder andere Gert Eikelboom en mevrouw Riek Rijneveld-Buis. We bidden om Gods zegen over deze behandeling, om Gods kracht en nabijheid. We bidden ook voor Maria van Meulen vanwege de geplande knieoperatie. Die is verschoven naar aankomende maandag. Twee punten van dankzegging in de gemeente. We danken voor het 55-jarige jubileum van het echtpaar Verwij-Graafland. En we danken dat de heupoperatie bij mevrouw Thea van der Smit is geslaagd. En bidden om kracht voor de periode van revalidatie. En we bidden om wijsheid voor overheden om de juiste beslissingen te nemen in deze periode van behoorlijke droogte. En laat ons gebed ook zijn om regen voor het land. Ook ziende op de belofte dat in Jacobus 5... Het krachtige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Laten we bidden. Heren, u danken wij voor uw woord. We zijn zo dat gedeelte doorgegaan en hebben iets van de rijkdom van dat woord mogen proeven. Ziende op Jezus Christus die dat leven aan ons schenkt uit pure genade. Ons het kapitaal schenkt om zo te leven. En die aan de allereerste plaats ook ons opzocht terwijl wij nog vreemdelingen waren. En als er nog vreemdelingen aan uw genade zijn vanmorgen, breng ze bij u. Trek ze tot u. Opdat we van u het leven ontvangen, dat blijft tot in eeuwigheid. Dank zo voor het woord dat u liet klinken. Zegen het en neem het verkeerde ook weg uit deze dienst. We bidden om uw zegen over de gemeente. Voor de dienaar aan de gemeente verbonden. Zegen hem ook in de periode van vakantie samen met zijn gezin. Geef hem rust. En dat hij ook straks weer met nieuwe kracht en moed en wijsheid de herderstaf op zich mag nemen. Zegen de broeders van de kerkenraad. Geef alles wat nodig is. Zegen zo de gemeente en laat haar lichtend licht en zoutend zout zijn. Heren, we zijn dat allereerst ook door met elkaar gemeente te zijn. En we doen dat ook door voor en met elkaar te bidden. We bidden voor ouderen die alleen zijn, die thuis met ons verbonden zijn, die niet meer naar het huis van God kunnen, die niet meer samen kunnen opgaan. Wilt u geven dat ze zich volwaardig onderdeel weten van de gemeente en dat zij ook door diegenen die wel naar de kerk kunnen gaan ook voortdurend in liefde en trouw worden opgezocht. We bidden voor jongeren. Geef dat ze van harte bereid zijn om dit radicale leven te leven. Gedrongen door de liefde van Christus, aangeraakt door hem, dat ze beseffen zondaar te zijn en het leven niet in eigen hand te kunnen hebben en ook niet te hoeven. Dat ze alles bij u mogen zoeken, heel hun status en identiteit, alles waar ze en waar wij allemaal vanuit onszelf naar zoeken, dat ze bij u vinden. Heren, we bidden om kracht en sterkte voor Lars Polman, die maandag aan de tweede serie chemokuren begint. We bidden dat de behandelingen gezegend mogen worden. Heren, het is niet niks en als er dan ook nog twijfelachtig is of dat het iets doet, dan wordt het dubbel zwaar. En het is al zo zwaar. Geeft u blijmoedige overgave aan u, de levende God. Dat bidden we ook voor Gert Eikelboom en mevrouw Riek Rijneveld-Buis. Als ook zij nieuwe behandelingen moeten ondergaan deze week, geef uw kracht, zegen en nabijheid. Dat bidden we ook voor Maria van Meulen. Heren, al is misschien een knieoperatie niet zo ingrijpend tot op zekere hoogte als een chemokuur, toch moeten wij mensen dat onderscheid maar niet maken. We kunnen het als heel ingrijpend ervaren. En we bidden dat ook zij zich in uw liefdevolle, doorboorde handen mag leggen. We danken ook, heren, bij blijde berichten
We danken met het echtpaar van Wijngraafland vanwege hun huwelijksjubileum. 55 jaar hebt u ze met en voor elkaar gedragen en verdragen. U bracht ze samen, wilt u ze ook in de toekomst nog gezegende dagen samen geven. Zegen hen in ouder worden en ook in het loslaten van elkaar, wat onvermijdelijk eenmaal komen zal. Zelfs als u terugkomt, dan is het huwelijk niet meer ultiem, maar dan is Jezus Christus ultiem. Geef dat hij dat ook nu al mag zijn, iedere dag van hun leven. We danken ook met mevrouw Thea van der Smit vanwege de geslaagde heupoperatie. Wat zou het ook mooi zijn als mevrouw Vermeulen en van der Smit ook met elkaar die dingen mogen bespreken. En dat de een de ander mag voorgaan in het leven uit de belofte. U hebt toch gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en u beslist niet verlaten. Denk daaraan, Thea, als je de operatiekamer ingaat. Wat zou dat heerlijk zijn als heel de gemeente zo elkaar mag voorleven. Heren, we bidden voor ons land. We bidden letterlijk voor het land om ons heen, voor regen. Het is al zo lang droog. We snakken naar druppels water op het land. Maar heren, dieper nog dan water snakken wij naar de regen van uw Heilige Geest. Hoeveel gebeden wordt er eigenlijk om dat wat nodig is? En hoe geseculariseerd zijn we niet? Dat we denken dat we het met beregenen wel klaar kunnen spelen. Maar het water gaat een keer op. We zijn afhankelijk. Ook in onze 21ste eeuw van u en we belijden het u. Heren, ontferm u over ons. Ontferm u over alle vreemdelingen en ontheemden op deze aarde. Ook relatief dichtbij in Ter Apel. U weet waarom mensen daarheen reizen. Vaak omdat ze een bepaalde droom hebben. En wie kan het ze kwalijk nemen? Wij in onze mooie dure huizen. Leer ons maar om onze hand op de mond te houden. Wij hebben genoeg. Vele anderen niet. Geef dat diegenen die in Ter Apel hun droom in elkaar zien storten. Geef uw nabijheid. En geef dat ook wij de hand reiken. Niet met allerlei jama's. Maar ziende op Christus. Heren, we bidden voor diegenen die gisteren in Amsterdam waren. En die meeliepen met de World Pride March. We voelen pijn in het hart als we merken dat mensen denken dat dit de ultieme vrijheid is, te zijn wie je bent, in plaats van dat we onze vrijheid in u vinden. We belijden de pijn van de gebrokenheid van de schepping. We belijden ook onze gebrokenheid als kerk, dat we niet altijd op de wijze van Christus omgaan met gebrokenheid. We zijn soms zo hardvochtig in plaats van vol ontferming. Leer ons met de ogen van de Heer Jezus te kijken naar ieder schepsel van u. En dat we niet met de zonde ook de zondaar weggooien. Laat ons voelen dat ook wij vreemdelingen zijn en het even goed van uw genade moeten hebben. Zo bidden wij om de komst van uw rijk wereldwijd, zodat wij altijd u op een u welgevallige wijze en tot onze vreugde zullen dienen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 121, vers 4. Het is een van de pelgrimsliederen. Ons leven is een reis als vreemdeling. En we kijken op die reis omhoog naar de bergen waar onze hulp vandaan komt. 121, 1 en 4.

Wij zongen het elkaar toe, ontvangen dan nu ook van Gods wegen dat Hij u zal zegenen en behoeden. De Heere zal u zegenen en Hij zal u behoeden. De Heere zal zijn aangezicht over u laten lichten en u genadig zijn. De Heere zal zijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven. Amen.

En dat was In de Hemel is de Heer. Het volgende is een orgelspel door Martje Mans. En dat is het lied Alle Roem is Uitgesloten.

12 uur zo verder nog christelijke muziek worden afgespeeld. Om 11:15 wordt de kerkelijke agenda met kerkelijke activiteiten in Bodegraven en Reeuwijk medegedeeld met wat er nog te doen is. En om 12 uur is het programma dan afgelopen.

En de volgende twee liederen zijn beide van genadeklanken. En het eerste lied is O, dat bidden. En het tweede lied is Volle verzekering, Jezus is mijn.

Het is inmiddels 11:15, dus er volgt hierbij de kerkelijke agenda. Kerkplein 15 de komende weken is volgende week op 16 augustus. Dan wordt de Dorpskerk ter Reeuwijk uitgezonden. 23 augustus de Salvatorkerk. En zondag 30 augustus wordt de Ichterskerk in Bodegraven uitgezonden. Verder is in de Bethelkerk zijn de deuren donderdagmorgen geopend voor alle gasten, mensen die die willen. Gasten zijn welkom tussen 10:00 en 11:30 voor een praatje gezelligheid en luisterend oor, een spelletje, een kopje koffie of wat thee met wat lekkers. Ook is er ruimte om in stilte te mediteren als u daar behoefte aan heeft. De Dorpskerk stelt ook de deuren open iedere zaterdag van 2:00 tot 16:30. Loop gerust binnen voor een rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Ook als je gewoon nieuwsgierig bent naar hoe het er van binnen uitziet, je bent van harte welkom. De Dorpskerk vind je in de Oude Markt, aan de Oude Markt in Bodegraven. Daarnaast zijn de zomerzangavonden die worden georganiseerd in Reeuwijk. De aanstaande woensdag is de zomerzangavond om 19:00 en dat zal zijn in Kerkelijk Centrum De Ark in Reeuwijk. We luisteren nu verder naar een fantasie over Psalm 33, geschreven door Arjan en Edith. En daarna luisteren we naar het lied Blijf met mijn Heer van het Groot Nederlands Jonas de Heerkoor.

Het is inmiddels 5:12 en dat betekent dat het programma Kerkplein 15 bijna voorbij is. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek van 9 tot 11. Programma Gewijde Muziek, excuus. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 uur en 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Leander. We wensen u verder nog een goede en een fijne zondag. En geniet vooral van het lekkere weer. Nu luisteren we nog naar De Heer is mijn herder van Arjan en Edith.

0: Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan? Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt?
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
8: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Laat je zo van je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
9: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
10: Erwin Holthuizen.
11: Wanneer houdt het op, Erwin?
12: Hè? Hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.
13: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

0: augustus 1981. De Nederlandse motorsport beleeft een historisch hoogtepunt. Motorcoureur Jack Middelburg wint op sensationele wijze de TT van Silverstone. En uit je transistorradio het zomerse gebrabbel van Pino Giorgio met My Quala Idea. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 8 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met vanmiddag tot en met 2 uur de lekkerste muzikale versnaperingen met heel veel tijdloze favorieten. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Nou, dit soort van die plaatjes waar je gewoon vrolijk van wordt. 1983, muziek van G-Race. Die naam die ons ontleent aan de zangeres, want de zangeres die heette namelijk Gerda. En ze kwamen uit de omgeving van Den Helder en Wierikewaard. En van dit soort plaatjes worden we toch wel vrolijk van, hè? Niet alleen vrolijk, we krijgen er ook wel een beetje trek van. Het is tijd voor de lunch, dames en heren. Eet smakelijk!

0: Ja, normaal gesproken komt Bartje even om de hoek kijken. Maar Bartje die is met vakantie. Dus die heeft een waardige vervanger gezocht. En dat is namelijk de Max Vakantieman.
1: Zou het er stoffig zijn?
0: Ja, die man die komt hier gewoon alles onderzoeken. Ja, dat kan allemaal. Goedemiddag, weekendlift met de leuke, lichtverteerbare plaatjes. En zo af en toe plaatjes die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Net zoals deze uit 1975. Frank Sinatra. Hier is Anytime.

Toch een fijn gevoel als hij daar aanwezig is. Niemand minder dan The Voice himself. Frank Sinatra, Anytime. Het plaatje werd gemaakt in 1975. En Frank Sinatra die was toen 60 jaar. Misschien lig je op het strand. En ben je hem wel vergeten? Of zit hij in de tas of ligt hij nog in de auto? Haal hem er even, want zij zingt erover. Tracy Ullman en het verhaal over sunglasses.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Bij je thuis, op het werk.
2: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
1: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
3: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, dat was natuurlijk muziek van Beze Trent, de Summertime uit 1985. En dit liedje werd de derde single met de nieuwe zangeres Carole Smit, die kort daarvoor Van Stuivertje had gewisseld met Annie Schilder. De single bereikte de zesde plaats in de Nederlandse top 40 en stond maar liefst 9 weken genoteerd. Mooie binnenkomen voor Carola.
1: Is dat erg? Nee hoor.
0: Nee, natuurlijk is dat niet erg. Daarvoor muziek van een vrolijke dame. Je ziet haar regelmatig in Engeland op tv. Dan heeft ze altijd kauwgom in de mond. Ze is een comedienne, maar ook actrice. En af en toe doet ze ook een muzikaal uitstapje. En dat deed ze ook in 1984. Dat ze een zomerrit met Sunglasses. Het verhaal gaat over een vrouw die zichzelf verzekerd voelt met haar zonnebril. Nou, dat herken ik wel hoor. Als je op het strand ligt, vergeet dus niet je zonnesmeersel, maar ook je zonnebril is niet onbelangrijk. Weekendlift met heel veel vaste rubriekjes. En natuurlijk, we gaan zo dadelijk eventjes een rondje op de kermis doen. Uiteraard het weekend weerbericht. En om 13:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En hij zit er helemaal klaar voor in zijn korte broek. We hebben het natuurlijk over Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Het is bloedheet. De zon brandt aan de hemel. En door de hitte smelt het teer op de daken van de huizen bijna weg. Je schoenen worden door het smeulende asfalt zelf zo heet dat je bijna blaren krijgt. Je zou willen dat je je voeten beter kon beschermen tegen die verzengende hitte. Er is één plaats waar het wel goed uit te houden is. Daar kan de zon niet komen en dus is het goed toeven. Niemand ziet ons daar, omdat het goed verscholen ligt. Maar tegelijkertijd kunnen wij de mensen wel voorbij zien lopen en kijken hoe ze puffen van de hitte. En wij hoeven daar niets. We zijn samen, in de schaduw, ver weg van de nieuwsgierige blikken van anderen. Maar helemaal alleen zijn we nou ook weer niet, lijkt het. Vanuit de verte horen we de drukte en het lawaai van het strand. De muziek van draaimolens en het gegil van kinderen klinkt overal bovenuit. En de geur van hotdogs en patat komt zelfs onze kant op en prikkelt onze neus. Nee, ik hoef niet zo nodig op het hete zand te liggen. Geef mij deze plaats maar een stukje verderop in de schaduw. Ik lig er de hele zomer samen met de liefde van mijn leven op een badhanddoek. Dit is ons geheime plekje, waar het zelfs op een snikhete dag prima uit te houden is. Hier, onder deze houten promenade, zijn wij het gelukkigst.

1987, dat was een zomerrit voor Bruce Willis en Under the Boardwalk. Nou zie ik Bruce liever in een film dat hij zingt. Maar goed, dat is mijn persoonlijke voorkeur. Zo dadelijk het weekend weerbericht. Maar eerst eventjes iets over onbezonnenheid. Dingen doen waar je later spijt van krijgt en zo. Maar het komt uiteindelijk altijd weer goed. En hij zingt erover. Hier is Tino Martin. En Jong en Dom.

0: Dino Martin en Jong en Dom. En we weten het allemaal. We hebben allemaal eens dingen gedaan waarvan we later zeiden van dat was niet handig. Hè?
1: Je was een beetje dom. Je was een beetje dom.
0: Ja, inderdaad. Je was een beetje dom, hè. Tijd voor het weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 80% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen rond de 11 graden. En maximaal wordt het zo'n 27 graden. Ja, er is wind. Een heel klein beetje. Die waait uit het zuiden. Windkracht 2.

Twee blaadjes non-stop achter elkaar. Je hoorde in het kader van de Soul Show Classic Narada Michael Walden met The Summer Lady uit 1982. Narada Michael Walden is veelzijdig, want hij produceert, hij drumt, hij schrijft ook liedjes en hij zingt ze af en toe ook. En je hoorde zojuist muziek van Ray Conniff van 1976 met At 17. En het origineel dat is van Genesee, maar ditmaal werd het ingezongen door Jackie Ward. Een hele mooie dame. Ik heb het singlehoesje er even bij gepakt. En dat heeft ze wat mij betreft zo goed gedaan dat ik zeg van het is beter dan het origineel. Nou, dat gebeurt niet vaak hoor. Weekend Lift, iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te ontvangen via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. Morgen zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook morgenmiddag, maar dan tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Als je tips of suggesties hebt of je wilt gewoon iets kwijt, dan kun je dat mailen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Nou, wat kun je nog verwachten? Natuurlijk leuke muziek en uiteraard om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar we gaan natuurlijk eerst eventjes langs de kermis.

0: In de volksmond werd hij ook wel de zingende tandarts genoemd, omdat hij in Zweden afstudeerde als tandarts of mondhygiëniste. We hebben het over Dr. Alban en Sing Hallelujah uit 1993. Normaal gesproken zou Nicolette al binnen zijn. Even kijken. Is ze er al niet? Even kijken. Oh, daar komt ze. Ja, de deur eventjes dicht doen. Daar is Nicolette, hoor.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15. Ik zou zeggen, pak er een lekker kopje thee bij of ijsthee of een biertje. En zet de radio maar wat harder. Voel je die beat al kruipen? Soms probeer je te vluchten, maar trek de liefde harder dan verwacht. Vandaag duiken we diep in de tropische en hartverscheurende glans van een absolute koningin. Zet je schrap voor pure passie uit de jaren 80. We gaan genieten van Gloria Estefan uit 1989. Can't stay away from you.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, TJ

de thee of de cocktails, die smaken vanmiddag extra lekker. Met muziek van Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. En een grote hit uit de zomer van 1989. Ja, in 1969 was er een Nederlands bandje. En die brachten een paar honderd singeltjes uit van een hele, hele bescheiden hit. Eenmaal iets en daarna hebben we nooit meer iets van ze vernomen.

0: Ja, het bandje kwam gewoon uit Amsterdam. Ze noemden zichzelf Pepper and Salt. En een hele, hele bescheiden hit. Dit was Yesterday Today. En ook leuk om dit soort plaatjes gewoon nog eens te draaien op de zaterdagmiddagen. Het is tijd voor iets heel anders. Zullen we eventjes de strandstoeltjes en al die andere dingen even aan de kant zetten. Want het is tijd voor ons dansmomentje, dames en heren.
1: Zullen we even dansen?
0: Drie pikante dames. Ze heten Centerfold. Hier is Dick Taylor.

tot zover de muziek van deze drie pikante dames. Laura Fiji, Rowan Moore en Cecilia de Bruin. Met een hit, ja, dik tenen. Want het was een leuke plaat, moet ik zeggen, hoor. Tot zover het programma Weekend Lift. Veel plezier met de overige programma's op deze radiozender. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week maar weer, hè.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesteren.
6: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Ik speel op een
6: viool
7: van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Oh.

0: Agenda's. De regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. De regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Radioagenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Op

0: Regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
3: This is the sound.

0: Regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
11: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: do.
1: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
2: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reewijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot...

0: zo.
1: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
2: Vandaag met Marja Roete. De Week van Lezen en Schrijven is een landelijke campagne van 8 tot en met 15 september. Bibliotheek De Groene Venen zet zich tijdens deze week en de rest van de maand september in om aandacht te vragen voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of andere basisvaardigheden. Om leuke activiteiten te organiseren, zoekt de bibliotheek vrijwilligers die willen helpen bij krantje en koffie en taalwandelingen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de programmamanager iromein@bibliotheekdegroenevenen.nl. 5 jaar geleden werd bij Hortus Populus een ooievaarsmast geplaatst. Halverwege de paal bevindt zich ook een nestkast, waar jaarlijks valken hun intrek nemen. De ooievaar zelf echter liet nog even op zich wachten. Kennelijk wilde hij eerst zeker weten dat de woningmarkt ook voor vogels gunstig was. Maar nu is het zover. Sinds 30 juli is er een ooievaar neergestreken bij Hortus Populus, de biologische moestuin van Bodegraven. Ze zijn natuurlijk blij met dit bijzondere bezoek en hopen op een lange, succesvolle verblijfsperiode. En wie weet, misschien mogen ze binnenkort wel beschuit met muisjes uitdelen.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. Op het oude evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven verschijnen komend jaar naast tijdelijke woningen ook woonwagenstandplaatsen. Ondanks de verstrekte omgevingsvergunning voor 10 woonwagens zorgt een gebrek aan financiële middelen ervoor dat het er maar 8 gaan worden. Ook de benodigde vierkante meter standplaats en toegangsweg zijn groter dan de beschikbare oppervlakte, waardoor er ook een nieuwe vergunningsprocedure moet worden gestart. Het realiseren van 10 plekken kost meer dan 8 en verhoogt het risico op bezwaren. Een snelle realisatie van 8 kwalitatief goede en technisch uitvoerbare standplaatsen weegt zwaarder dan een langere weg naar mogelijk 10 standplaatsen met grotere financiële, planologische en technische gevolgen. Aldus de gemeente. In het jaarverslag van woningcoöperatie Mozaïek Wonen over 2025 stonden er aan het einde van dat jaar in de regio Midden-Holland ruim 53.000 woningzoekenden ingeschreven. Een toename van bijna 10% ten opzichte van 2024. 16.571 mensen zochten in 2025 actief naar een sociale huurwoning. De slagkansen voor de meeste leeftijdscategorieën namen toe, behalve voor de groep 30 tot en met 39 jaar en 75 jaar en ouder. De slagkans voor jongeren in de leeftijd van 23 tot en met 29 jaar lag het hoogste. In 2025 vonden meer dan 500 huishoudens een passende woning bij Mozaïek Wonen. De woningcorporatie bezit ruim 11.000 huurwoningen in Gouda, Bodegraven-Reewijk, Zuidplas en de Krimpenerwaard. Tough.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In de nacht van zondag 2 augustus is een verdachte aangehouden na een inbraak in een bedrijfspand aan de Weipoort in Nieuwebrug aan de Rijn. De politie kreeg een melding van een mogelijke inbraak. Bij aankomst bleek dat uit het bedrijfspand 2 voertuigen waren gestolen. Agenten wisten ter plaatse 1 verdachte aan te houden. Over de identiteit van de aangehouden persoon en de verdere toedracht van de inbraak doet de politie op dit moment geen mededelingen, omdat het onderzoek nog in volle gang is. De politie is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Mensen die in de nacht van zondag iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Weipoort of beschikken over deurbel, beveiligings- of dashcambeelden, worden verzocht contact op te nemen met de politie. De zomervakantie wordt in Bodegraaf op zaterdag 22 augustus feestelijk afgesloten met de BOV Tropical Day. Het centrum staat die dag volledig in het teken van tropische sferen, plezier en activiteiten voor jong en oud. Een van de grootste publiekstrekkers is opnieuw het populaire schuimbad, waar kinderen zich urenlang kunnen vermaken. Nieuw dit jaar is een groot klimpark dat zorgt voor extra uitdaging en avontuur. Gezellige zomerse muziek maakt de tropische sfeer compleet en zorgt voor een feestelijke ambiance in het winkelgebied. Ook bij de Vromade is er volop vermaak te vinden. Daar kunnen kinderen al hun energie kwijt op een groot springkussen, terwijl ouders ontspannen kunnen genieten van de levendige sfeer en het winkelaanbod. De Bodegraafse Ondernemersvereniging nodigt iedereen uit om de zomervakantie samen op een vrolijke en tropische manier af te sluiten.

0: Goedenavond, dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op een aantal plekken in onze gemeente leven ganzen in grote of kleine groepen in een woonwijk. Veel inwoners vinden dat mooi en genieten ervan, maar soms zorgen de ganzen ook voor overlast door dreigend gedrag of poep op wandelpaden. De meeste ganzensoorten in Nederland zijn wettelijk beschermd. Om de overlast te beperken en de plekken onaantrekkelijk te maken voor de ganzen, wordt u gevraagd om geen etensresten achter te laten en de ganzen niet te voeren. Dieren die gevoerd worden verliezen hun natuurlijk gedrag en komen naar de mensen toe. Ze gaan zelf niet meer actief op zoek naar voedsel en hangen rond bij huizen en tuinen. Ook steken ze zomaar wegen over en worden ze storend. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg, geluidsoverlast, agressief gedrag naar mensen en de dieren onderling. Het Rode Kruis Bodegraven is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op vrijdag 19 september tussen 9 en 2 willen meehelpen aan een realistische hulpverleningsoefening. Voor de oefening worden mensen gezocht die de rol van slachtoffer willen spelen. Tijdens de oefening trainen hulpverleners in een zo realistisch mogelijke situatie hun kennis en vaardigheden. Als figurant speel je bijvoorbeeld iemand met een verwonding, iemand die medische hulp nodig heeft of iemand die afwijkend gedrag vertoont. De oefening biedt een unieke kans om van dichtbij mee te maken hoe het Rode Kruis en andere hulpdiensten samenwerken tijdens een incident. Wie wil helpen als figurant kan zich aanmelden via het online aanmeldformulier van het Rode Kruis.

Bodegraven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: hi, goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3, 4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: En thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3, 4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja. Nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus je bent de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of de floret.
2: Degen, of de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Het ligt eraan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
2: Oh,
3: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
2: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook.

0: echt even een flink juichmoment.
1: Had je angst dat je überhaupt dat je er nul zou halen?
0: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
1: Zijn er peilingen?
0: Nee.
1: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
0: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die één zit er sowieso wel in. En die twee, dat wordt vechten.
1: Ja?
0: En toen werden het er gewoon drie.
1: Ben je trots?
0: Ontzettend.
1: Ja?
0: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon. Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor, om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
1: Ja.
0: En dat is echt waardevol.
1: Ja. En ik ben heel even...
0: Nee, maakt niet uit.
1: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
0: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
1: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
0: ja. Hè,
1: voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
0: Ja.
1: En jij studeert ook nog pedagogiek.
0: Ja.
1: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
0: Ja.
1: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
0: 24 uur.
1: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
0: Nee.
1: En is je studie deeltijd?
0: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
1: Hij bestaat in deeltijd.
0: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
1: want je studeert nu pedagogie.
0: Ja, dat is eigenlijk.
1: Hogeschool.
0: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed. Dus alle leeftijden. En die bestaat wel in deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
1: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
0: Ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
1: Ah.
0: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
1: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
0: dat
1: de,
0: is vooral puberteit.
1: De kleine...
0: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
1: Nee, maar ik bedoel wat jij...
0: Oh,
1: wat pedagogiek is natuurlijk alles.
0: Klopt, ja, dat is ook baby's.
1: Maar jouw interesse...
0: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
1: Ondoorgrondelijk.
0: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
1: Want hoe was jij als puber?
0: Stil.
1: Stil?
0: Heel stil.
1: Oh, dat verrast mij.
0: Ja.
1: En weet je waarom jij stil was?
0: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
1: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
0: Ja.
1: En wil je daar iets over?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is wel fascinerend.
0: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
1: dat moet
0: shit,
1: niet zijn.
0: Shit, nee.
1: Echt?
0: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
1: En dus wat dat, een compliment ja, had moeten zijn.
0: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik... Ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
1: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment... of denk je achteraf
0: nee,
1: van...
0: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van... Oh.
1: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je.
0: Nee.
1: Denk ik dan.
0: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
1: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
0: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
1: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat ja, jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je één iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
0: Dat is het belangrijkste, toch?
1: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat klopt.
1: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
0: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk, omdat... Kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
1: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden.
0: Ja.
1: Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
0: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
1: Je hebt dat wel om weten te zetten.
0: Ja.
1: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf... worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
0: Klopt.
1: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
0: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
1: Ook niet even leuk altijd.
0: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja.
1: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
0: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten en daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken, dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja, ik zit even... Als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe... Mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk... Rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
1: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja. De plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen. En om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen... wat ik dan zelf... Hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien...
0: Tuurlijk.
1: Is dat ik... bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen... dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van, het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan iemand... Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen. Dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
0: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
1: Ja.
0: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
0: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten. Of daarvoor met mijn stage. Vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
1: Kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
0: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij en die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet en die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
0: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken... en je komt naar me toe en ik praat met je... en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders... en het wordt dan meteen daarin een ruzie... dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
1: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders, immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En een enorme woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad. Sorry, bij het Stadhuis.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 9:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben mijn verloofde, ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester, die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden en je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel
0: maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met hun dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: dat zou ik wel heel leuk
0: vinden. Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxte voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BSS. In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Nummer 1 Country Hit.

Crossroads is er voor wie van country houdt zoals het hoort te klinken. Eerlijk, met een verhaal en met een vleugje whisky. In dit eerste uur neem ik je mee van de nieuwste hit van het moment tot nieuwe Nederlandse country. We beginnen groots, want er is op dit moment maar één naam die je overal hoort in Amerika. En dat is Ella Langley. Choose in Texas, geschreven samen met Miranda Lambert, staat inmiddels al 16 weken op nummer 1 in Amerikaanse Hot 100. En is daarmee de langst op nummer 1 staande hit van een vrouwelijke country-artiest ooit.

Ella Langley is de doorbraaknaam van dit moment in de country. De 26-jarige zangeres uit Alabama verhuisde op haar 20e naar Nashville en brak door nadat haar nummer If You Have To viral ging op TikTok. In I Can't Love You Anymore bundelt ze de krachten met Morgan Wallen. En in Be Her zingt ze haar eigen luchtige tegenhanger van Jolene.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ik draai deze maand Brad Paisley's project Tacklebox en dat is geen gewoon album. Paisley dook in zijn eigen archief vol nooit uitgebrachte songs, sommige daterend uit de jaren 90, en combineerde die met nieuw geschreven nummers in diezelfde sfeer. Hij noemt het project zelf een doos vol haakjes. Dit duet met Miranda Lambert is een van de 13 tracks op Disc 1, dus zullen er meer volgen.

Een losse, zonovergoten single van Kacey Musgraves, de Texaanse, die de afgelopen jaren de grenzen tussen country, pop en folk telkens weer opzoekt. Ze won al meerdere Grammys, onder meer voor haar album Golden Hour. Mexico Honey past in haar lijn van luchtige zomerse liedjes, met een scherp geschreven tekst eronder.

0: De original van deze week.
1: John Prine schreef Angel from Montgomery in 1971, verteld vanuit het perspectief van een oudere vrouw, die terugkijkt op een leven vol teleurstellingen. Prine was destijds nog postbode in Chicago, toen hij zijn eerste song schreef. Het nummer is inmiddels een van de meest gecoverde country klassiekers ooit. In het tweede uur voegen we weer een cover toe.

Right Person, Wrong Time draait om een thema waar bijna iedereen zich wel in herkent. De juiste klik op het verkeerde moment. Jason Hill schreef het nummer. Onduidelijk blijft wie de zangeres is.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Deze maand is Brandi Carlile onze act van de maand. En met Dear Insecurity trapt ze meteen sterk af. Het nummer staat op Brandi Clark's zelfgetitelde album uit 2023, dat volledig geproduceerd werd door Carlile. Beide dames komen uit de staat Washington en noemden het maken van deze plaat letterlijk een reis naar huis.

De Wilder Blue laat met Chasing the Sun horen waarom ze zo goed passen binnen de moderne country- en Amerikanenhoek. De titel ademt beweging, vrijheid en open landschappen. En dat past bij hun geluid en uitstraling.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een Nederlandse productie met een Texaans sausje. Talingua is een piepklein, bijna verlaten spookstadje in het uiterste zuidwesten van Texas. De Amsterdamse formatie Job Alone and Friends laten met Twilight in Talingua horen dat je niet per se in Amerika hoeft te wonen om die typische woestijnsfeer op te roepen.

Yara Bakes is een van de jongere namen binnen de Nederlandse scene en brengt met Brighter Days een hoopvol zonnig nummer. De tekst draait om het idee dat er, hoe moeilijk een periode ook is, altijd weer helderder dagen aankomen. Het is precies het soort optimistische, melodieuze country waarmee eigenbodemartiesten zich steeds vaker mengen tussen de internationale namen.

Good old Nick McKenzie met een country song die A Guy Like Me heet. Het is eerlijke ingetogen singer-songwriter country van het soort waarbij de tekst en de stem voorop staan en de productie bewust sober blijft.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Bill Baker neemt ons mee richting het zuiden met Going to Louisiana. Een nummer dat ruikt naar moeras, roadtrip en zwoele avonden. Louisiana is al decennia een vast decor in de country en Americana.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De volgorde van het album is bewust gekozen. Paisley wilde dat je het net als vroeger van begin tot eind beluistert. Zoals je dat met een cd of lp zou doen. Hij noemt Tacklebox zelf een nooit eindigend project. Een soort permanente open verbinding met zijn fans.

Ik sluit het eerste uur af met Kelsey Hart en She Hit the Road Jack. Een titel die natuurlijk direct verwijst naar de Ray Charles klassieker Hit the Road Jack uit 1961. Maar dan omgedraaid. Hier is het de vrouw die zelf vertrekt in plaats van weggestuurd te worden. Een knipoog naar een van de bekendste breaksongs uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Maar dan met het perspectief compleet omgedraaid.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Roland.
5: Ik ben Remy van Kesten.
6: Ik ben Marcia van
5: Kerk
6: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Ik ben
6: Nadine van Zeeuwen.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
9: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij deel 2. Dit uur duiken we dieper de geschiedenis van de country in. We staan stil bij een songwriter die decennia lang hits schreef voor anderen. En ook twee keer Brandy Carlile. Joshua Quimby opende met een titel Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dank Weed, die je niet snel vergeet. De singer-songwriter komt oorspronkelijk uit een klein plaatsje in Connecticut, maar woont en werkt inmiddels in Nashville.

Nog een keer Brandy Carlile, ditmaal met twee heel verschillende duetten. In How, de eerste song, ging ze in gesprek met Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, over het confronteren en uiteindelijk vergeven van iemand die hem misbruikte. Carlile's stem functioneert daarin als steun in de rug. Thousand Miles is haar samenwerking met Miley Cyrus, waarvoor ze een Grammy-nominatie kreeg voor beste pop-duo-groep. Carlile, elfvoudig Grammy-winnaar, staat bekend als een van de meest gevraagde gastzangeressen van Nashville en produceerde ook het album van Brandy Clark, dat we vorig uur hoorden.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Voor de derde keer dit programma, Tacklebox. Paisley liet in het maken van dit album bewust de 90er jaren sound doorklinken van artiesten als Alan Jackson en Brooks & Dunn. Gecombineerd met 80er jaren invloeden van George Strait en Garth Brooks.

Shania Twain met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een van de invloedrijkste countryartiesten aller tijden, blikt op haar 7e studioalbum Little Miss Twain nadrukkelijk terug op haar jeugd in het Canadese Ontario. De plaat gaat terug naar de tijd voordat ze doorbrak, met herinneringen aan haar ouders die omkwamen bij een auto-ongeluk toen Twain 22 was, en aan de jaren dat ze als tiener in lokale bars optrad. New Love gaat over haar band met de drummer uit een van haar allereerste bandjes.

Colby T. Helms groeide op in een ondergrondshuis gebouwd door zijn overleden vader, diep in de Blue Ridge Mountains van Zuidwest Virginia, ooit bekend als de Moonshine Capital of the World. Toen hij op zijn 12e zijn vader verloor aan kanker, leerde hij zichzelf gitaar, banjo en mandoline spelen door platen van Bill Monroe en Jimmy Rogers te draaien en YouTube-video's te bekijken. Samen met zijn band, de Virginia Creepers, combineert hij die ouderwetse bluegrass-invloeden inmiddels met de energie van hedendaagse artiesten als Tyler Childers. Armed and Dangerous laat precies die brutale, energieke kant van zijn geluid horen.

0: De cover van de week en meteen een mooie link met de uur 1. Dit is dezelfde Angel from Montgomery die we bij John Prine hoorden. Nu vertolkt door Maggie Rose samen met Old Crow Medicine Show. Het nummer is door de jaren heen door tientallen artiesten gecoverd, van Bonnie Raitt tot John Denver, en blijft telkens weer overeind als een van de mooiste country ballads ooit geschreven.
1: It was written by John Prine, one of our finest songwriters to ever live. I always marvel at the fact that he was able to get inside the psyche of a woman who was kind of grappling with being at the end of her life.

0: Lamont Lenders komt uit Alabama. Via optredens bij America's Got Talent en Showtime at the Apollo kwam hij in beeld bij Grammy-winnend producer Dave Cobb, die hem tekende bij zijn label Lucille Records. Lonely Girl combineert die stevige songwriting met Lenders' soulvolle warme stem en een randje R&B.
1: Fresh New Country.

Dit blok staat in het teken van Sonny Throckmorton, een van de grootste, maar minst bekende namen uit de country songwriting. De Texaan, geboren in 1941 als zoon van een predikant, verhuisde in 1964 naar Nashville en schreef uiteindelijk meer dan 1000 nummers, waarvan er ruim 15 de nummer 1 positie haalden. Tussen 1976 en 1980 stond er bijna elke week wel een Throckmorton song ergens in de hitlijsten. We horen drie voorbeelden. Merle Haggard's The Way I Am uit 1980, Trying to Love Two Women, een nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys in datzelfde jaar, en Middle Age Crazy van Jerry Lee Lewis, dat destijds zelfs tot een film leidde. Throckmorton werd in 1987 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en schreef in 2018 op zijn 77ste nog een Grammy-winnend nummer voor Willie Nelson.

0: Morgan Wallen brengt met Been By Now een single die past bij zijn huidige positie als een van de grootste namen in de hedendaagse country. Hij combineert een toegankelijke stem met een stijl die een groot publiek en persoonlijke herkenning samenbrengt. Songs als deze draaien vaak om relatiegevoel, spijt of reflectie. En die thematiek blijft sterk werken. Morgan Wallen, op dit moment een van de best verkopende artiesten van Amerika überhaupt, ongeacht genre, laat met Been By Now een wat ingetogener kant horen dan zijn grote uptempo hits.
1: Crossroads. Hot stuff.

Het echtpaar Dirk en Jody Meers uit de Ozarkbergen in Arkansas is de gast in deze rubriek. Hun album Highway 75 is een compleet conceptalbum, verteld vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur die zijn route tussen Florida en de Canadese grens aflegt. Highways en honky-tonks en heartache, headaches en beer horen bij het eerste deel van dat verhaal, waarin de hoofdpersoon afglijdt in eenzaamheid en drank, voordat hij verderop op de plaat een weg terug naar zichzelf vindt.

0: Ik sluit de tweede uur af met Rachel Purcell, die je misschien beter kent onder haar vorige artiestennaam Rachel Wemmack. Ze komt uit Muscle Shoals, Alabama, de plek waar ooit sterren als Aretha Franklin en Wilson Pickett opnamen. En die soul-invloed hoor je duidelijk terug in haar muziek. Na een periode van persoonlijke tegenslag en herbezinning keert ze nu terug met een meer ingetogen, spiritueel geïnspireerd geluid. Keep Going is een toepasselijke titel om deze aflevering mee af te ronden.
1: Tot volgende week. Dag!

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.